0: My name is Edison Tusep. The tweede sien van my ma, which is Maria Tuses. Almal ken me net as Edison. Die mense vra jy sê damara wat jy die tweede naam nie. Maar ek is om eerlijk te wees, my pa is a Herero en my ma is a Damara. Maar in Herero taal, hulle noem vir my Kawiake.
1: Kawiake?
0: Ja, en my pa was van Ossitu'se kant. Die meeste van die tijd het ek in Gobabes area geblei. Voor allemaal van Tjona, Stasi, sê ek dankie dat hulle vir my vandag hierdie opportunity gegeet. En al die luisteraars van Tjona Radio wil ek sê, kijk samen sa goed ek reaktie, ook ek dink dat jy Otavi snaaksa word dat jy is gebore in Otavi. Jy is eintlik gebore in Otavi, groot geraak in Otjiwarango. My skool begin by Karundu. Toe het ek weer terug gegaan by Otavi Kora Primaire School en weer daar maar tot graad 7 gegaan. En daarna het ek maar voorgegaan met my skool en Okombahe tot graad 10 en my matriek klaar gaan gemaak. Maar ek is oorspronkelijk van Otavi en ek is trots, ek is van Otavi. So dat is nou zo'n Juwa region. So dat is nou Edison Tusep.
1: Tusep.
0: Ja.
1: Gawiake.
0: Gawiake.
1: Hier Edison Gawiake Tusep. Mensen weten ook niet die naam niet, maar de klink ivers daar een naam in die sokkerkringen ontstaan. Waar het die liefde van sokker begin?
0: Ja, kom ik zeg maar... bij die school, toen ons in Otavi school gegaan hebben, dus al die soccer gespeeld. Is maar, als ik aan onthou, dus, de oude tijd, dus, so, selke game is gehad, 3 halftime, 6 hoerai, is 2 paligjes set op.
1: 6 hoerai,
0: ja, 5 halftime, 10 hoerai. En die tijd was nou, daar was ik geld betrokken niet.
1: Yeah.
0: Die enige ding wat daar betrokken was, jullie zet zeker 5 cent, 5 cent, dan is het 10 cent wat jullie spelen. Als jullie klaar is, jullie gaan koop brood. Dat eet jullie is hoe ons nou die liefde gebouwd heeft van soccer.
1: Yeah.
0: So, ik het basically, toen ik jong was, het ik bij die school, zoals altijd, het is nou atletiek gehad. Ik was maar goed in 100 meter, maar later had ik nou gaan besluiten, nee man, hardloop is toch niet voor mezelf, nee. Toen had ik gechanged naar die events, wat ons kan zeggen, maar zoals deskes, hoogspring en al dat goede. Maar daarna had ik gezien, nee man, kom ik los al die goede en focus maar op soccer. Toen had ik maar van kleins af soccer gespeeld, tot bij woordschool had ik soccer gespeeld. Ik had NSSU gespeeld, onder 17 nationale span had ik gaan gespeeld. Ik was tot bij de nationale level geweest van die school af. Ik heb gespeeld. So ik begin eindelijk in Otavi, waar ik nu voor Touch and Go gespeeld heb. Dat is Otavi's grootste span. Waar ons nu eerste divisie in Premier League gespeeld heeft. Ons heeft hem als broers Premier League toegebrengd en weer teruggevat eerste divisie toe. En als broers weer om teruggebrengd. So van daaraf heb ik maar mijn loopbaan weer begonnen. Toen zei ik, oké, nou, ons syndicaat probeer iets. Toen kom ik Windhoek toe, wat mijn ma Windhoek toe kom getrekken met werk.

0: Kom ik eens in, van de toekomst speel ik voor Bombani. Dit behoort aan Dave Kwakosep. Terwijl ik daar speel, het SKW heeft mij gezien. Toen ga ik SKW toe, toen speel ik bij SKW First Division, Premier League. Toen ben ik nog van daaraf Ramblers toegegaan, Jangwans toegegaan. Toen ga ik bij Invincible. Van daaraf toe heb ik gezegd, nee man, hoe kan ik om mijn keertje net zo los? Toen ga ik terug Eastern Chiefs toe. Om mijn keertje onze kanselaar, Honorable Chatako Karizeb. Is hele wat voor mij is ook om gezien en gezegd, nee man, hier kent bij woord aan ons. Toen moest ik nou terug gaan naar groen en geel doen. Dit was mijn tijd, is goed en nog daar. Hij was levendig geweest. Deze Rollers was daar zo. Ebako Pirates was daar. Toen kom ik bij Eastern Chiefs. Is hoe mijn soccer loopbaan gegaan het. Ik heb in Omaiger iets en omtrent 5 jaar soccer gaan gespeeld.
1: Oké. Okay. Kom eens een beetje terug naar die 3 en 6 hoerij, 5 en 10 hoerij. Dit was maar net hier die straatsoccerkie op die straat, op een vlak. Kal voet, kal bors.
0: Yes, met die plastic ballen.
1: Also, zelf gemaakt met sokjes ook, met sokjes.
0: Met sokjes. Er was een probleem geweest. Je moet plastics rondzoeken in je locatie. En een ronde bolletje maken. Dan moet één oud zijn soggy sacrifice van die school. Dan moet die soggy ingezet worden en zo omgedraaid worden. Dan moet ons kleppen opzetten. Hier gaan. Dan wordt het geteld 15 voeten. Zo, die goede ding wat daar al gebeurt is. Die bol eienaar moet altijd in die vlak wees.
1: Of hij slecht is,
0: of hij niet soccer kent. Hij moet altijd in die vlak wees. Zo, dat was nou die bol eienaar. Als hij die bol eienaar is, dan moet hij altijd binnen in die vlak wees. En als hij bol eienaar is, die beste speler moet altijd die kan wees. Zo, dat is nou die goede ding geweest.
1: Dat was die reële van die soccer.
0: Yes. Yeah. Zo, en altijd wat gebeurt is, hij moet spelen en hij moet alle soccer die voorste speler wees. En als hij die bal krijgt, je past net voor hem. Als hij niet voor hem past, halftime, je wordt afgehaald. Dan moet iemand,
1: hij is de coachplayer.
0: Hij is de eigenaar. Als die man stout gemaakt wordt, als anders man zijn mensen voor hem trap, dan vat hij die bal, dat gaat niet. Dan moet je achter hem hardlopen en smeek, alsjeblieft, kom terug. Het is een alsjeblieft, kom terug. Niemand zal je weer aanraken. Maar die liefde, daar begint van sport. Dus waar ons begint met sport, en dat was een goede ding geweest. Dat je 3 halftime, 6 hoe hij het liefde gebracht. In Otavi heeft ons een strategie gehad. Waar Congo strategieën, laatste straat speel, waar Centraal strategieën, wat ze straat speel. En dat was niet makkelijk niet. Je moet sterk wees. Van die ou wat beter kan zetten, heet nou die geld. 5 cent zet bij een ander man. Als die man zegt halftime en je leest zeker 3-3 of 5, is nou 5-4 of 5-5. Als je zo omkijkt, dan zie je die ou met die geld is niet meer daar niet. Nou weet je niet waar is die ou niet. Zo, dat was niet makkelijk niet. Als je nou 6-5 maakt, dan moet je gaan goed wees in 100 meter, want dan moet je geslaan worden. Die span wat verloor zal je moet beginnen warm maken. Hele zal je beginnen warm maken. Maar morgen zal ons nog weer terugkomen om diezelfde soccer te komen spelen. Dat is hoe ons groot geraakt heeft.
1: Wauw.
0: Dat was heel lekker geweest.
1: Was dat referee ook in hier?
0: Dat was die referee niet. Dat was die referee.
1: Maar wie besluit nou, die bal is in, hij is hoog, hij is voorbij. Dat is ook die bal hierboven niet.
0: Meneer Sigongo, om eerlijk te wees. Je begint die game 8 uur in de ochtend. Maar je zal niet geloven, je gaat maken om klaar 3 uur in de namiddag. Want als ons eens kop, dan zal je zeggen, dit moet kniehoogte wees. Dan wordt het gaan gemeet. Dat is al het ene wat zal komen meten en zeggen, die bal was onder. Dan zal ons maken en zeggen, naast 3 uur, oké, 1-0. Naast 3 uur, 1-1. Dit is zo gegaan, elke dag, paklei, al dat goede was betrokken. Maar ons het al het klaar gemaakt.
1: Zo hier VAR was al daar zo.
0: Dat was klaar daar.
1: Dat was al daar zo.
0: Dat was al klaar daar geweest. Ons het dat geniet. Kijk, is eindelijk sport toe nou voor ons. Hier spaar bolletjes gemaakt. Dat was een bol wat genoemd was. Wat geschreven was spaar. Dat is een plastic bolletje. Wat je gemaakt hebt. Als je hem net 1 keer die in een boom skop, dan zie je net zo is klaar.
1: Is klaar, ja.
0: Daar is een gesteek, maar dat hardloopt je weer om energie te gaan krijgen.
1: Die met die zwart kolletjes.
0: Met die zwart kolletjes.
1: Het was geel of het was rood of groen.
0: Yes.
1: Ja, ik zie niet. Ja.
0: So, maar wat ons gemaakt heeft bij die school, dat is zwart bollen geweest. Die bol was bijna zwart.
1: Ja.
0: Die zwart in hij was zwart en hij was zwaar.
1: Ik zie hem,
0: ja. Ons alle die bol bij die school gevat. Zo, ons hebben alle met hem gespeeld. Maar het was toch lekker geweest, dat deed. Ons het nou As ons nie spelen, moet ons altijd achter die ballen zijn.

0: het en die groot man is 'n bolletjieer en al daai goedes is hoe ons begin het.
1: Okay. Met wie het jy al daai straat sokker gespeel? Daai miskien een van die manne wat jy ken.
0: Ja, die ouens wat met ons gespeel het wat vandag tot by nasionale span gegaan het was Samora Keirabeb. Hij heeft later voor Black Africa gewoon gespeeld.
1: Okay.
0: Dat is nou gemeentespan.
1: Mm-hmm.
0: Toen ons Wendouk toegekomen, toen gaan de gemeente locaties span toe. Toen gaan ik met teachers toe.
1: Mm-hmm.
0: Dat was Samora Keirabeb, waar we samen gespeeld. Dat was Jefte Kawa, dat was Robert Kurirab. Is ouwens wat nou uitgestaan heeft tot nationale oproepens gekomen en al dat goede gemaakt. Zo, ons het van tenminste, die vele... Kan je zeggen, is Albert Twezep. Mm-hmm. Hij tot bij Nationale onder 23 die grootspan gekomen. Zo,
1: mm-hmm.
0: So, ons het paar ouwens, tenminste, heeft dit gekregen van die klein straatsoccer wat ons gespeeld heeft. Dat het net die dag gelost niet. Het is net nou die dag, waar die mensen niet meer betrokken zijn straatsoccer niet.
1: Mm-hmm.
0: Meeste van onze kinders, hele een man net nog voor grootsoccer.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie je die oude soccercarrière daar geëindigd.
1: Mm-hmm.
0: Want die mensen hebben nog niet die grassroots niet.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Die beginsel van soccer begin daar zo.
0: Is eindelijk die belangrijkste.
1: En als die toon zich gekregen, die groot toon, jij dan krippel je.
0: Moet niet praten niet. Ik weet nog niet, dit was bijna... Voor ons was het, later was het maar net normaal geweest. Die toon, ik kan niet tellen hoeveel keer was hij af niet. bij die huis, je wordt gaan geslaan omdat die toon af is. Omdat je niet... veel zelf gebad het niet. Omdat je vroeg gegaan hebt en je komt uit het eerst terug, waar het je gaan geëet. Maar het was part of life geweest.
1: Ja, ja.
0: Ons had het genier zo, dat het voor ons paar ver gevat.
1: Mm-hmm.
0: Dat het voor ons sterk gemaakt. Wat ons altijd gezegd is, ons moet gaan spelen om te winnen. Laat je drinken op tijd. Dat was niet hier oros goed gehad. Niet. Dat was drinken op tijd geweest.
1: Ja, sweet eight. Ja.
0: Sweet eight gehad. En deze tijd... Kijk, ons het al iets gezegd, hey, ouwens, is het zaterdag vandaag en daar is een klein disco voor ons, dat zo aan kan. Zo, elke keer wordt gezegd, ons moet gaan spelen om te winnen. Zo, als ons winnen, om te zeggen, dat was hier hambaks, cheros, tovio laks.
1: Wow.
0: Dat was die lekkers geweest.
1: Nee, vandaag zijn lekkers niet, man.
0: Niet die lekkers niet. Hambaks, tovio laks, cheros, mentoliptes. Zo, als je geld hebt, dan moet je aan een ene krijgen. Daar was nou een toffie laks, wat een toffie het. Daarin was niet gescheerd. Nie. Zo, so, ons had het altijd gekocht van soccer af. Als je daar 5 cent maakt en je krijgt 10 cent, dan elke jaar zeker gaan ze, wat krijg je vandaag? Ze zeggen, ons koopt niet brood, dat is brood en boter vandaag niet.
1: Ja.
0: Elke jaar moet ze, wat krijg je? Zo, so, ons had die lekkers gekocht. Je zet hem in die zak. Hij wordt niet voor die mensen opgemaakt. Nie. Je knijpt hem net binnen en je kijkt net. Zo so zit hij niet in school nog. Heb je klein in die mond ingezet. Is hoe ons die lekkers genieten.
1: Ja. So, maar heb je lekker gehad? Cherries daar, zo beter kan je vlak. Cherries, kraut. Ja, Edison,
0: mensen het gaan geschreeuwen. Van jullie zijn straat af. Zoals jullie zien, kijk wat gebeurt het. Otavi heeft net 9 straten gehad.
1: Ai.
0: En dat was 9 spannen geweest.
1: So,
0: die ouwens hebben nummer 1. Ons heeft elkaar geroepen. Hey, Edis. Zoals jullie zeggen, daar wordt je gezegd van je zuster. Jullie gaan die span gaan spelen. So gaan ons samen allemaal vlak toe. Zo, so, hij heeft ook geweerd. Jullie gaan staan hier, kan dan schreeuwen. Later wordt je ook gezegd, vandaag je speelt niet mooi. Nee. Ons moet vrouw mensen is nou iedereen wat nog besluit wie moet afgehaald worden. So, ons kan niks aan
1: die.
0: Assistent coach, ons kan niks aan die van. Is hele wat bij de gaan staan, dat zei hele. Het is een zeer goede goalkeeper voor vandaag niet. Ons moet meneer Sigongo opzetten als een goalkeeper. Is wat gebeurt. Ons kan niet trainen, dan zal je afgehaald worden. Je zal afgehaald worden van hele zee. Meneer Sigongo is niet goed voor vandaag niet. Zo, het is een moet opgaan. Is klaar.
1: Zo, dat is ook een reden. Dit gespeeld, goalkeeper, defense, striker, whatever, positie.
0: Maak niet, zak niet. Als je daar komt, en dat wordt gezegd, is nu 11-11 wat ons moet ingaan. En als je zeker 13, dan moet je weten, oké, die beste positie. Niemand wil goalkeeper gestaan het niet. Keeper. Dan moet je zeggen, is keeper vandaag. Later dan kan je zeggen, kom Jay. Kom vang man, laat je voorgaan. Is hoe je ons ingegaan hebt. Dat was toch liefde geweest.
1: Ja.
0: En is daar waren nog grootmannen gestaan en gezegd, hier kinders moeten ons houden. Is waar ons nog tot bij Tatsingo gegaan het schoolspan gegaan het. En die ongelukkigste ding wat gebeurde is, toen ons bij onze primaire school kwam, onze primaire, moet ons alle tour. Ons gaan Tjumep toe, Grootfontein, Otjiwarango. Ons het alle 15-0, 16-0 goede gaan gekregen. Ander mensen toksen, ons het niet toksen, ons is kalvoet.
1: Je wordt getrapt.
0: En dit was het een boeren wat gespeeld.

0: Spiele het meeste van de hoekjes is nou. En die jongens, ze praten Afrikaans.
1: Mm.
0: Nou, je staat langzaam, man. En hij zei, je moet net zo met die pol pas. Nou, verstaan ons niet.
1: Mm.
0: Want ons net Tamaras. wat zei die man nou?
1: Maar toen heb je gewoon hoe die hoega?
0: Nou, staan, hier nee, wat zeg je, begin verstaan. En die zijn, ga je weer, zat er aan mij. En nou, verstaan ons niet, wat praat hij niet? Hij praat Afrikaans. Want ons het tien, dat het ook zo goed gespeeld. Dat is Afrikaans school. Mm-hmm. Ook die Warango, woord school goed was, Afrikaans school. Ons komt nou van een gewone school hier in Otavi.
1: Mm.
0: Waar ons net Tamaradal. Onze vakken was net Tamaradal.
1: Nee.
0: So, maar die goede ding wat gebeurt is, ons het gezondheid gehad. Ons het, dat deed lichaamsoefening gehad. Zo,
1: mm-hmm.
0: So, altijd het ons nog begint, dat lichaamsoefening, gezondheid, wordt je vlak toegevaard, je wordt begint dat goed gaan doen. En zo komen ons in dit groot geraakt.
1: Mm. Jullie komen bij de school, jullie skalfoet, jullie zijn treien, is misschien ook half gewas. Die mensen komen mooi aangetrekken met toxen, met machine guns. En jullie komen kalfoet met verbanden vastgemaakt in de voeten.
0: Die mensen is gereed. Dat is cool. Jullie komen met dat t-shirt, met dat broek.
1: Mm.
0: Dat komen allemaal met dezelfde plakjes.
1: Mm.
0: Nou, dat deed ons komen van deze af. Zeker, ik is nog een school draag met schoenen.
1: Schoolbroek.
0: Schoolbroek. Mm. Die drieën waarmee ons spelen is Tatsengouse drieën, is Grootman is drieën. Je moet hem beginnen vastmaken, wie zo bij die kant. Die broek hangt zomaar over je knieën. So. En je is kalfoet. Dat is hoe ons groot geraakt heeft.
1: Mm.
0: So, maar ons heeft gespeeld.
1: Mm-mm.
0: Ons heeft gaan verloren, maar ons heeft gespeeld.
1: Mm.
0: Je kijkt, die man is onder 10. Dat zie je, ik is onder 10, maar die man
1: hey,
0: is niet makkelijk is zo niet.
1: Mm.
0: En die goalkeeper wat ons in die palen heeft, die palen is hoog,
1: mm.
0: is kan maar onder 10. Maar ons heeft 14-0, 15-0 verloren.
1: Mm.
0: Maar ons heeft altijd gezegd, volgende keer, ons zal hulle krijgen.
1: Next time.
0: Dat moet altijd iedereen ons zal hulle gaan krijgen. Nou, zoals ons groot raak, het ons nog aan gezien, oh, nou moet ons hulle krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Toen komt daar schoenen en pepstos,
1: yeah.
0: Grand Bricks. Als omnes ik kan ontdouw, dat was kunnen geweest Green Bricks. Toen was ons nou Green Bricks gesponsor van Pepstos. Toen zei ons nou, hier is school, hier is aan voor ons zien. Kijk, ons is muziek gewoon niet.
1: Mm-hmm.
0: Als hij mes is, dan is hij boven op die man zijn knie.
1: Mm.
0: Als hij mes is, boven op zijn voet.
1: Mm.
0: Van ons is hij gewoon van schoenen niet.
1: Mm.
0: Later, wat, als hij gaan zien, tweede helft, allemaal is weer kalfoet.
1: Ai man, hier goede man. Ik kan niet mooi hard lopen dat school niet. Ik
0: hoor je net. Ai man, nee goed, ik kom maar man. Hij is zwaar. Zet eens, wat gaan dan zeggen? Mister, hier goed is zwaar. Ons kan niet meer hier goed spelen. Dan trek je iets. Zomaar je los er langs die vlakte zo.
1: Ja,
0: is mijn tijd mors.
1: Ja.
0: Als ik games klaar is. En dat goed, je trek je niet met soccer sokjes aan. School sokjes.
1: School sokjes.
0: School sokjes, dan zeg je, los alles net daar. Is gewoon groot geraakt.
1: Ay, dit was toch lekker, man.
0: Nee, die, om eerlijk te wees, die was lekker tijd geweest.
1: Mm.
0: Ons had het geniet.
1: Ja.
0: Ik geloof stellig, die luisteraars van Tjonastasi vandaag, ik ken toch, man, je leert het geniet.
1: Mm.
0: Man, van gemeente locatie af, tot een gobabes, omaike. Ik ken toch, je leert het geniet.
1: Er was ook een tijd waar Jelle's school misschien ook niet. Het niet een referee niet. Die referee is van de school waar je altijd van Jelle ven.
0: Jelle
1: is een referee niet.
0: Ons het niks
1: so, mee. Hij zal ieder van Jelle gaan trekken daar.
0: Nee. Jelle zal al iets zwaar gaan krijgen. Ons het nooit niet. Die ding wat gebeurt bij onze school, bij onze Tamara school.
1: Mm.
0: Ons het niet. Ons het die rugby vlag of soccer vlag gehad. Je moet soccer vlag bij groot vlag gaan oefenen. Daar hoeven ze zoals ze van die klas af uitgaan en dan gaan bij soccer vlag. Daar is gras. Ons gaan bij grond vlag, ons gaan oefenen daar. Die teacher wat voor ons daar coach is ook maar net een gewone mens.
1: Hij
0: is net gezegd, meneer, je moet daar ook iets vatten, zo laat spelen de soccer. Ons spelen net soccer. Toen ons bij de grootspanners kom, die referee komt van daaraf, die linesman. Ons het een zich gekend van linesman, want ons kennen 3 halftime, 6 hoeraai, 5 halftime, 10 hoeraai. Is al wat ons kent.
1: Nu wordt het gezegd. Offside en wat ken je dan niet?
0: Nu wordt het gezegd, wat is offside? Daar wordt het gezegd. Je mag niet alleen dat je kan wees niet. Nou, bij ons 3 halftime, 5 hoeraai, dat is niet referee niet. Je kan ook daar staan, die bal krijgen, net en stoot. Zo, dat was onze gewonde, maar. Zo is het een moderne raak. Toen zei ons, nee man, hier is referee goed. Coach, ons moet ook beginnen referee goed spelen. Zo is waar ons nou beginnen. Ze zegt, ons speel 10 minuten, halftime 10 minuten. Ons het eerst met die horloge begin.
1: Oké, ja.
0: Later dus gaan gezegd, oké, kom ons proberen nou die referee. Ons moet iemand krijgen.
1: Mm-hmm.
0: Zeker van een andere locatie wat zal nou in die middel wees. Als iemand getrapt wordt, als het koud is hoe ons nou moderne geraakt. Is waar ons nou beginnen dat die mensen gaan gematcht om te zeggen, nou, ons zal jullie krijgen.

0: En any soccer flag ni as the ball is e jila almal da so the goal but ali is almal be the ball engine scope me car rag engine mess the ball and that the last stand da so that's ni
1: ah that's it ay khudeni as the ball yirikandu kom tanese yele span yirikandu as the ball yirikandu khan tanese le almal yirikandu e ke no ni te was the lekkerste ding gewees om eerlik te wees te was baie lekker gewees ons het al dit alouons mekaar slaan, salons, al die davies. En dat was mooi georganiseerd. Vandaag hoor je, hier is Congo straat, hij speelt in negende straat. Dan is het zo. Als de ene klaar is, dan hoor je, vandaag is nou de kerkstraat, hij speelt in de hoofdstraat. Maar het was mooi georganiseerd. Kan maar dan is dan iemand wat net die geld vasthoudt. Later gaan word je de grootman het met die geld gegaan. Je kan niet de grootman iets gaan maken. Dan zei ze, morgen ons geen niet die grootman niet. Morgen ons geen zeker een van die muziekenders. Dan die muziekenders later het vergeet. Ze is bij die huis geroepen, ze is weg met die geld. Het was toch een lekker tijd geweest.
0: Het was lekker toch, hoor.
1: Kijk, als je aan die tijd denkt, dan zie ik, het was bijna lekker geweest. Wanneer je kijkt, dat het niet daar begint in Minsi Congo. Dat het bij de school begint. Hij heeft voor ons atletiek laat hardlopen. Dan heb je rooi huis, groen huis, dan heb je geel huis. Ons het steptelijk het ons school toegegaan. Van, hacha mag roep nga. Ik is rooie momes. Ik is rooie, jullie moet kijken. Ons het ver, meneer Sigongo. Jullie kennen ons, 100 meter. Ha, ons zal jullie slaan. Die man hardloopt, mijn vriend. Is hoe ons mekaar in de locatie gezet.
0: Een dag.
1: Dat zei je, mama, ik is een rooi huis, alsjeblieft, rooi kleren. En onze ouders was toch zo
0: ja,
1: goed.
0: Passionatief, ja, liefde voor dat. Ja.
1: Liefde voor dat gehad, om te zeggen, ik kan proberen. Die goede ding wat ik nog kan onthouden is, om te zeggen, is net nou dat die kinderen spieken school. Papa, ik heb niet schoenen. Als je niet schoenen hebt, je gaat school doen kalfoot en rivender.
0: En rivender.
1: En rivender. Je gaat kalfoot school doen. Die voeten was het hij
0: krabberken.
1: Krakken. Je worry niet.
0: En die jersey is zo. Hij raffel af.
1: Je worry niet.
0: Je gaat school doen.
1: Je gaat school doen. En die onderwijzer was zoals ik gezegd, hij was passionate. Hij heeft voor ons geleerd. Hij heeft voor ons gezegd. Je komt zoals je daar is. Al wat ingaan is ondervinding. En dat was Afrikaans. Dat was Afrikaans. Alles was in Afrikaans. Wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, gezondheid, wetenschap. Alles was in Afrikaans.
0: Afrikaans, mijn moedertaal.
1: Afrikaans, mijn moedertaal. Je wordt zomaar gezegd, Afrikaans, mijn moedertaal. Dan wanneer ik zo groot raakte, mijn ma is Moussa Tamara. Hoe komen ze Afrikaans, mijn moedertaal?
0: Ja.
1: Maar dat is zo geweest. En zo kom ik vandaag zet en Afrikaans kan praten. So, soms moet ons begin tangi zeggen. Voor die era ook, wat hulle biggie ingezet het bij ons. Als je bij een plek ingaan, dan kan je biggie Afrikaans praten. Dan moet ons Engels oorgevat. En ons vergeet nu onze eigen huistalen niet.
0: Hij
1: heeft al het zeker gemaakt. Koi koi kobab moet daar wees. Je moet tenminste die taal ook biggie gaan zetten. Biggie jouw taal ook gaan leren. Hij heeft het niet uitgehaald. Zo, dat was een goede ding geweest. En hij heeft voor ons toch bij een goede geleerd.
0: Oké. Met wie was je bij een touchend goem? Bikin name daar wat ons kan misschien ons kan onthou daai jare.
1: Ja, daai jare as ons kan mooi onthou om julle ons was die my eie vriend wat afgestorwe het Resten Muranda. Dan het ons vir Percy Kera gehad Samora. Dan het ons vir Japani gehad. Dan het ons vir Kapit Kabukare gehad. Dan het ons vir Ronnie Smith gehad. Wat gebeur het is die ouens wat ek noem. Ons is almal van een straat. Ons het mekaar gevat en gezegd, nou gaan ons bij die groot jene. Ons gaan proberen. Zo, ons het twee ompazuka gehad als afrechter. Robert Kurira, Festus Amo Tsusep. Dat was maar ouwens wat toch afgesterd werd. Ons het hulle gehad, wat tot bij die nationale rebel gekomen is. Zo, dat is een paar groot namen wat ons kan ontdouw, wat tot bij die grootspanne hier kan doen, gekomen.
0: Toen zei mama, ik ga Windhoek toe, waar die lichten die hele aan, die hele dag brand. Ik vat jou samen mee kind. Je komt in Windhoek. En toen je in Windhoek komt, je hoort mensen praten van Black Africa, Orlando Pirates, Orlando Bucks, Young Ones. En je zegt, wat gaan hier aan? Ik ken het touch and go, maar je span daar zo. Met die, wat voor geel en wat voor die tree, wat voor...
1: Meroen en geel.
0: Ja, meroen en geel, ja.
1: Kijk, touch and go, om eerlijk te wees. Dat was Tjona Owense, wat van Aranos afgekomen
0: is. Ja, ja.
1: Is hele wat die spangom, ik heb gehoord, is hele wat die spangom begint.
0: Ja, oké.
1: Dat zijn gewoon van Tjona Owense kom begint. Hele het kan maar net gezegd, vandaag ons moet net dat zijn gaan. Is waar het nog gekomen?
0: Dat is een goal.
1: Is waar is Tonda Wense van Aranos. Een paar van de leden afgesterven. Een paar van de leden. Ik kan toch ondouw. Ik heb nou die dag één groot man gekregen, Aranos. Hij is nog levendig. Ook Frans. Hij noemt hem Frans, hij is van Aranos. Hij praat niet Afrikaans, hij is hoe hij begint. Laten we het nou van dat je af, toen dat je opgestaan hebt, toen is hij nog van die locaties en mensen uitgeroeid. Toen hebben ze van zichzelf zwanger gaan gemaakt. Man, dat is het honderd naam wat hij gaan gemaakt heeft. En Otavi.
0: Otavi zelf, oké.
1: Zo die oense, hij van, dat was Viermachtse oense.
0: Oké, negen dubbel inse mensen.
1: Ja, negen dubbel inse mensen. Maar in Otavi geweest het met een groot grims.
0: Ja, ik zie die. Die omega's.
1: Hij heeft een groot grens gedraaid uit Chuanas.
0: Die met die rondes.
1: Ja, met die rondes. Ik had het, als daar mensen komen in die locatie, dan zien je net Afrikaans en daar wordt net Chuanataal gepraat. Daar zien je net, daar spelen de muziek en ze leven wat machico's, talomkees, plaats, zijn Otavi gebrengd.
0: Ai!
1: Is dat die mensen? Is het Chuanataal mensen wat dat gebrengd in Otavi? Zo, oké, om terug te komen, Wendouk toe. Jij. Dat was moeilijk geweest. Die legde, ik heb met de Lorien Wendouk gekomen. Zoals ons kom inrijden, ik zie het licht, ik wonder, tjie, maar wat gaan dan niet zo? Die grootman is net, ik ken nooit zijn Wendouk.
0: Ik kan zien.
1: Ik kan zien, tjie, wauw, mes. Ik zie makkelijk niet. Toen zei ik, yo, waar beginnen ons in die ochtend? Kinders langzaam, hulle praat Engels, Afrikaans, Engels, Afrikaans. Dat is een man kennen, Tamara Dalbroek. Dat is een andere manier niet. Tjie, zeker dat eerste twee, drie weken. Is net niet eens. Hey. Ik net van die venster af.
0: Je wil met kabaai, kabaai tot die season bent. Ja.
1: Hey, Mara Karu, daar gaan jullie verbeet. Tot die koeke. Zeker mensen wat ver toe gaan. Zij klassifieren net als totjes. Zij, daar gaan jullie. Maar, zoals die tijd gaan, het was nog beginnen met die ouwens in elkaar kennen. Toen die oude routine begin van straatsoccer.
0: Ja, ja.
1: Straatsoccer. Jullie kennen elkaar. Maar ik denk, nou, waar? Ik is Edison.
0: Okay.
1: Ik heb ontzettend Rijkmans door gepleegd. Okay. Die Quinten Jacobs en zijn broekjes daar gepleegd. Het waren ons groot geraket. Toen het nou, Dave van Bombani, één dag daar voorbij gegaan, daar wil ons spelen. Toen zei hij, hey, is zo leuk, biggie, ietsiekie. Toen zei hij, kom jullie allemaal. Toen vat hij voor ons oude plek Afrika vlak toe. Die zo en zo het toch.
0: Ja, ja.
1: Het waren ons nou, biggie, daar gaan spelen. Toen heb ik nou daar met soccer begin. Dus daar waar ik nou second division gespeeld. Dit was second division bij UNAM gespeeld.
0: Ja, ja, ja.
1: Is waar ons begonnen. Toen had iemand voor ons leiding gegeven. Tot bij onder 17, under 20 national, onder Waka Waka Tongo. Ze hebben Bobby Samaria goede daar gekomen. Toen zei ze, oh, is hoe dit is. Toen ons gezegd, hoe ons nou onze oe opgemaakt heeft. En dat deed als je die kleren aantrekt van nationale van in Jegeno of Davi.
0: Ja.
1: Zei ze bok.
0: Ja, ja, ja, ja, is die persoon.
1: Zei ze Ayenaar. Die goede wordt niet uitgetrekt, niet.
0: Ai!
1: Jelle vakantie, je trekt net aan. Is net, ja? In die straat is net jij. En mensen wijzen, hé, hey, ik heb je onder 17 gerang geroepen. Op Swanza.
0: Ja.
1: Hey, sweatpak naar jou.
0: Ja, onze kindman.
1: Als ik maar iemand die sweatpak hier, hou net vast voor mij. Atatatatata, ik zeg, koop sara naar je onkara. Hé, moet niet aanraken nu.
0: Ja? Hij toch, man.
1: Onze klein plekjes. Ik ken niet dat mensen.
0: Ja.
1: Als iemand, als Oshigongo daar komt van Brave Warriors af. Kijk, vandaag zitten we met Rian Hanamoek van Otavi.
0: Ja, ja.
1: Hij is geboren in Otavi, is mijn eigen broertje. Ik heb gisteren met hem ook praat.
0: Oké.
1: Toen hij nou van mij zei van Kaza Chiefs story. Toen zei ik, oké, wat denk je? Ons het begin gezels oord het. Zo is ook iets wat ons groot gemaakt heeft. Ons het Kennedy Ape, wat bij Nationale Span is. Mijn eigen broertje, mijn eigen kleinkind, wat ik groot gemaakt heeft. González Tuse, weet nog met. Is ook een chula gezien. Is ook iets wat bij Nationale Span is. Zo, Otavi het producten.
0: Het producten.
1: Is hoe ons nou in Wendouk gekomen het. Is hoe ons nou. Nou, al wat ik nou doe is, ik breng net van Otavi af. Ik heb zo twee kamerkies waar ik Otavi zijn hoekjes breng.
0: Oké.
1: Dus nou, ik heb zes. Want nou bij die Spanje komt draai.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik heb gezegd, oké, ik ken hoe ik het in Otavi. Oké, kom hier zo, als ik ga naar Span, gaan we daarna doen. Gaan proberen. Als je niet recht komt, nie, probeer hier ik kan doen. Dat is hoe ik nou maak. Zo, ik heb omtrent 10 hoekjes van Otavi wat. Nationale, even die nationale goalkeeper Johannes Atiku Mateus, is die ook wat bij mij is groot geraakt. So, tot nu toe hij plaats daar. Okay. Is hij wat nou die ook is accommodeer. Is de doelwachter van Ongos.
0: Wow.
1: So is nou basically wat ik met die ook is doen. Want kijk, het is moeilijk om mensen uit een klein plekje uit te krijgen naar groot plek toe. Als je niemand kent, nie, dat is begin moeilijk.
0: Yeah.
1: So ik heb de mensen begin bandig komen gelopen met soccer. Ik heb nou begin zoals ik gezegd, Bombani. Toen ga ik, die grootste ding wat gebeurt is, Tolan Pirates. Onder Waka Waka Tongo.
0: Ja.
1: Is het Tolam locaties is Span?
0: Ja, ik heb het gezegd, die naam.
1: Ja, Tolam locaties is Span. Is het Span waar ons komt gespeeld? De Span heeft nu die paai opgemaakt. Ik kon later nu in Tolam begin.

0: so free gan run loop. Say ya ne ah tolan barrets dia.
1: Yeah, he speak so good. Yeah, amulan
0: drag. Dais tolan barrets men say. Is onse men say dais. Dais is tolan barrets men say. Is who ons no groot geraget. En tolam so zeg no vendu kom gekenet. Ik is in en do nach jaren vendu.
1: Wow, is lang.
0: Ja, ik is in en do nach jaren vendu. Ik complain, ik het net niet zo kom geplay. So zeg no gezet. Is hoe ik nu mijn loopbaan gegaan heb. Mensen hebben gevraagd, hoe kom je niet in Orlando of Black Africa gespeeld? Maar ik ken nog niet. Young Ones is kleerlingen. Ramblers was Day-Date. Andere mensen, SKW, Day-Chair. Invincibles was kleerlingen. Zo is hoe ik maar net mijn soccercarrière gespeeld heb. Toen heb ik me later gezegd, die school en al dat goede. Kom ik los maar eerst. Laat ik maar, ik is nog altijd in sport. Ik is nog altijd 100% in sport.
1: Okay.
0: Ik ga kijken soccer, ik doe analyzing voor Spanje als ik gevraagd word. Ik is nog altijd in sport. En ik doe nog sport bij Geesames.
1: Okay.

0: Frasuur, Black Africa, Orlando Pirates, is toch Swartman Span in Namibia for all the Quakek of a Spreken de Mense. Maar toen die ouders nou worden, man, je deken van mij is nou daar bij deze. Goedemorgen, Vickers. En die zei, Matikoha.
1: Die goede ding wat gebeurde dus. Ik het, om eerlijk te wezen, ik is een Black Africa supporter.
0: Oké.
1: Okay. Je zal het nooit van mij af uithalen. Ik is Black Africa supporter. Mijn eerste kamergie was achter Awas, bij gemeente Lokazi.
0: Ja, ja.
1: Die huis waar ik gebleven is Tona Autobi, Tona Oma.

0: Hij is allemaal van Black Africa. Hij is altijd bij de katholische kerk gegaan. Ik was ook samen gevat. Ik was ook samen gevat.
1: Katholiek toe?
0: Katholiek toe.
1: Black Africa.
0: Die mensen, je kan niks wegvat niet. Opa was zo trots op Black Africa.
1: Wie is de opa?
0: Opa Johannes. Het is een kort opa die heeft afgesterven. Net is allemaal Estonas. Is waarom je komt groot geraakt de Estona mensen. Die mensen zijn oorspronkelijk van Gobabe is afgekomen met die brood die ze komen gebleven. Maar ik is Black Africa. Toen ze war, die kennen ze bij Deitch. Als je gewoon om eerlijk te wezen, toen ze daar komen, die afrechter is een Deitche man. Eerste deel wat dit mag is, hij praat in Deitch. Je ziet die Deitche ook eens, hij tapt die ballen, hij speelt ze kok. Nou, ontstaan me. Jong, daarna komt die man, hij komt praat begin Afrikaans, dat volgt ons nou. Nou, zoals ons nou gaan beginnen spelen, outraak, toezien jullie, nee man. Deze oudspelers toe beginnen vragen, coach, this time, ons praat eerst in Afrikaans. Die Duits eerst, hij werd niet meer niet. Toen beginnen lachen allemaal. Toen zei hij, jullie moeten nog beginnen Duits leren. Toen zei hij, nee. First, Afrikaans. Then we start. Dan die Duitsers, ze komen achter. Is hoe ons nog elkaar gaan herkennen. Toen die coach later besef, oké, let me do everything in Afrikaans. Zo, laat ons allemaal samen gaan werken. Zo, dat was niet makkelijk niet. Dat was niet makkelijk niet, maar ons heeft het gehouden. Maar als je al die tien plek Afrika ingaan, heb je gezegd vandaag. Ik laat daar niet mijn vlag niet. Ik heb sabota van dit. Als je bij die eerste kop, Opa wil niet met jou praten.
1: Je hebt wel geweldig.
0: Opa wil niet met jou praten. Het is niet grap, nee, als je gongo.
1: Rustig.
0: Opa, die tjana tobi, die. Hij praat niet tjana tal, bij die heis. Ik los hier bij die mensen zijn heis.
2: Broer, het is waar me re Edison toesept. Ja, ik heb je gerele kere mochak. Waar me tsamiko e farlo gane me retu waar me. Oekule abuwa. I to metse re shikongo lena mo botsa dipotso ba tlotla moretsi wa me jano khetse ya puo ga nke ikala ha kere go thibua hela gore nako ke yone e gana gore hela go lekane me jano re tshuse pega sa hetse moretsi wa me ke ala ka mabaka a nako kere moretsi wa me tshipe ka nako ye dula hela gona ho gona moretsi wa me o be radio sentle o retse ja ka heleletsa a tlotla le re shikongo a bua ka ga botshelo jwa gagwe jwa kgole ya dinao o utlwa bua re daitswana topi daitswana mama dilo tseo moretsi wa me go a nategetsa ke re sala sentle moretsi wa me le kamoso.